0: Radio 3 Network.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Nee.
1: Oh, dat ik zei, ik dacht.
2: Nee, ik doe die uit.